0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 2e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo twee hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van de stichting Amber Alert.
3: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
2: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. Een podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
4: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
2: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Rolf Simons.

0: dan die knappe vreemdeling, hè, die voorbij komt in het liedje van Madonna uit 1999. Beautiful Stranger, hier bij Radio Horizon. En we begonnen met de Boys Town Gang.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: En dat heette Can't Take My Eyes Off Of You. En dan waarschijnlijk van die Beautiful Stranger. Ja, natuurlijk, dat kan niet anders. Hey, goedemorgen. Het is tweede Pinksterdag. Het is heerlijk zomers weer. De korte broeken liggen in de aanslag. Voor sommige mensen handdoeken. De airco's draaien overuren. En ja, onze zonnepanelen die leveren aardig terug nu het nog kan. Hè? Want ja, in dit jaar mag je nog salderen. Volgend jaar dan is dat salderen van de baan. Ik ben benieuwd of dat doorgaat trouwens. Want ja, mensen met zonnepanelen die kunnen misschien wel toch op die manier handiger besparen met deze hoge energiekosten. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben op deze tweede Pinksterdag. Ga je leuke dingen doen vandaag? Misschien lig je nog in bed en denk je, hè, heb ik de wekker op maandag laten staan terwijl ik een vrije dag had? Ja, heb je. Oké, nou, dan ben je nu wakker. Nou, ik ga je gewoon toch helpen richting 9 uur. En doe iets leuks, doe iets moois. Misschien ga je wel barbecue of lekker naar een open zwembad of zo. Zou dat water al op temperatuur zijn? Nee, dat denk ik nog niet. Hè. Maar goed, misschien gaan we lekker op een boot varen. Het kan allemaal. Het is mogelijk, dus geen probleem. Ik ga je in ieder geval helpen op deze eerste tweede Pinksterdag. En dat doen we met de Simple Shazam. Gloednieuw werk van The Script. De open deurplaat van vandaag. We gaan terug naar 1978. En de Horizon Agenda die is er gewoon met Hans van Groessen vandaag. Het weer gaan we het over hebben. Het nieuws van bij ons, dat laten we gewoon even links liggen. Dus dat doen we morgen weer. En ja, voor de rest gewoon lekkere hits. Ik heb er zo'n zin in. Want ja, dat weer, dat doet wel iets met ons. Hè? Tenminste, ik heb het idee dat ik daar wel blij van word. En ik denk jullie toch ook wel? Ja, echt hè. Oh, we hebben er ook wel een beetje lang op moeten wachten. Het is bijna eind mei en nu eindelijk is het mooi weer. Hey, wie zijn er dan allemaal jarig vandaag? Nou, laten we beginnen met jou aan de andere kant van de radio. Vier jij vandaag op 25 mei jouw verjaardag. Gefeliciteerd, maak er een mooie dag van. Wie zijn er nog meerjarig? Robert Steinhardt. Je kent hem misschien niet, maar hij is de zanger van Kansas, van Dust in the Wind. Paul Weller, zanger en gitarist. Mike Myers, we kennen hem beter als Austin Powers. En ook prinses Laurentien is jarig. En die Mike Myers die komt trouwens uit Canada. En weet je wie er ook jarig is? De zanger van The Scorpions. En dat is een Duitse band. En die maken echt knijtervette rockmuziek. Zoals dit mooie Send Me an Angel uit 1990. En hoe heet nou die zanger van de Scorpions? Klaus Meine.

Scorpions en Here I Am. Met die mooie stem van Klaus Meine. Hij wordt 78 vandaag en Send Me an Angel was een heerlijke hit. Wind of Change was zo'n andere grote hit van die band uit Duitsland. En daarmee is het 7:15 geworden op deze maandag 25 mei. Tweede Pinksterdag 2026. En nu Ben Howard, 15 jaar geleden. Een mooi hitje met Keep Your Head Up.

0: This feeling I need sexual healing, Marvin Gaye uit 1982. En zometeen een mooie van Michael Jackson en Paul McCartney. En ook de nieuwe Rolling Stones.
1: Radio Horizon. Radio Horizon.

0: Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

Someone Somewhere in Summertime. Nou, het voelt wel een beetje als summertime in deze lente. Met, het wordt weer heerlijk weer. Zometeen gaan we trouwens naar het weer kijken. Dat zal om 7:15 zijn, Jorden. De Simple Minds. Yeah.

Een oude Simple Shazam en van het nieuwe album van Bruno Mars hoorde je I Just Might. Daarvoor Lisa Stansfield en Change. Goedemorgen, dit is het weerbericht van Zuidoost-Brabant. Vandaag, tweede Pinksterdag, wordt het nog steeds warm met maximaal rond 26 graden. De zon schijnt geregeld, dus heerlijk weer. Morgen en overmorgen blijft het warm met rond de 27 graden en later in de week wordt het wat frisser. Dus geniet nog even van deze mooie Pinksterdag.

0: Cardigans en Lovefool uit 1997. Daarvoor Golden Brown van de Stranglers. En als je denkt, waar gaat dit over? Nou, dat gaat over heroïne. En dit is de simpelste Sam van vorige week. Neil Diamond en Wild at Heart.
1: One side of me is warm and quiet.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
6: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
5: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
7: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
8: Weg ermee!
9: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
7: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
10: Start je dag met Fortune Coffee.
11: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
4: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
3: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
5: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
3: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
0: Rolf Simons.

0: John Farnham. From Australia, daar komt hij vandaan. En You're the Voice blijft nog steeds een monument in de popmuziek, als je het mij vraagt. En die leuke van Hoogeland Salto en Jamaican Bam Bam.
1: Vandaag in het verleden.
0: Ja, goedemorgen. Tweede Pinksterdag op deze maandag 25 mei. En ik zei het vorige week al, de eerstvolgende vrije dag die we krijgen van vadertje staat en de overheid en natuurlijk onze werkgever is 25 december. Ja, dus dat duurt nog even. Dus geniet er maar even van. Want over 7 maanden heb je weer een verlofdag die je niet kwijt bent. Nee. Goed. Vandaag in de geschiedenis hebben we een verhaal over iets heel doms wat de hele wereld gek maakte. Want precies 15 jaar geleden begon een hele bizarre hype, namelijk planking. En wat is planking? Nou, klinkt vreemd, dus laten we het uitleggen. Je ligt helemaal stijf als een plank op de grond, gezicht naar beneden, armen langs je lichaam. Dan maak je een foto, die zet je op Facebook, klaar. Maar hier komt het gekke, je moest het op een bizarre, gevaarlijke plaats doen. Hoe raarder, hoe beter. Op de trap, cool. Op een dak, cooler. Op een heel hoog gebouw, het coolste. Het startte in Australië in 2011. Langzaam verspreidt de hype zich. Iedereen doet het. Facebook en hives barsten uit van plankingfoto's. Duizenden mensen in korte tijd. Maar dan gebeurt het ergste. In mei 2011 viel een Australische man van 7 verdiepingen naar beneden terwijl hij planking deed. Hij overleed en dood. Je zou denken, nu stopt iedereen. Want je ziet hoe gevaarlijk het is. Maar nee, het tegenovergestelde gebeurde. Door het nieuws over de doden groeide de hype nog sneller. Mensen wilden ervan horen, erover praten en eraan meedoen. Zelfs na deze tragedie organiseerden ze op 25 mei, exact deze dag, de eerste wereldwijde plankingdag. Miljoenen mensen deden mee. Gekke werk eigenlijk, als je het mij vraagt. Een hype die doodbrengt en toch groeit. Het internet kan soms behoorlijk raar zijn. En ja, wij als wezen mens toch ook wel een beetje. En ik was afgelopen zaterdag op het Oorlogskerkhof in Margraten. Vrienden van mij zetten daar elk jaar tijdens Memorial Day vlaggen bij 248 soldaten uit Minnesota. En wij hebben meegedaan. Ik vond het heel bijzonder, heel indrukwekkend. Ik was er nog nooit geweest, kippenvel. En vandaag is het Memorial Day, een Amerikaanse feestdag. Het is een feest- en gedenkdag gehouden op de laatste maandag van mei, waarop Amerikaanse militairen die tijdens hun dienstperiode de dood vonden worden herdacht. Het gaat dus om respect en herinnering. De geschiedenis van deze dag is interessant. De gedenkdag begon na de Amerikaanse burgeroorlog om de doden die voor de Unie stierven tussen 1861 en 1865 te eren. Na de Eerste Wereldoorlog werd de herdenking uitgebreid om alle die voor hun land het leven lieten te herlaten in militaire dienst te herdenken. In het begin heette het nog Decoration Day, omdat mensen de graven van gevallenen met bloemen versierden. Een mooi gebaar. Voor veel Amerikanen is het nu een onofficiële begin van de zomer. Er zijn parades, picknicks en familiebijeenkomsten. En toch blijft de betekenis serieus. In Nederland hebben we op 4 mei onze dodenherdenking, net iets eerder. Beide landen eren zo hun gevallenen. In Nederland vindt in Margraten de herdenking plaats van de Amerikaanse soldaten die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik ben daar afgelopen zaterdag bij geweest. Het was zeer, zeer indrukwekkend.
2: De Ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons. Ah!

0: Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:45 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.

0: Thomas Agda. En Paul de Munnik. In Lopen tot de zon opkomt. Blijft een mooi liedje uit 1997 aan het begin van hun carrière. En straks de open deurplaat. We dalen af naar 1978. En nu Kris Kros Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Rolf Simons.
0: Simpel Simons.

0: Oye Mi Canto. Je hoorde Gloria Estefan.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: De doorbraak van de band Kraftwerk komt in 1974. Ze brengen dan het album uit met de gelijknamige single Autobahn. In Europa en Amerika wordt dit een gigantische hit. Een nieuw geluid, elektronisch, experimenteel. De muziek van Kraftwerk is compleet anders dan wat iedereen tot dan toe hoort. Elektronica was nog nieuw. Synthesizers, drumcomputers, kunstmatige geluiden. Maar het werkt. De wereld luistert. Kraftwerk wordt al snel net zo invloedrijk als de Beatles en James Brown. Een Duitse groep die de wereld verandert met elektronische geluiden. Voor Kraftwerk is Autobahn een breuk. Daarvoor speelt de band voornamelijk experimentele rock. Maar in 1975 willen ze veranderen. Ze willen een pop-imago. Ze willen bereikt worden door het grote publiek. Autobahn wordt het perfecte nummer voor die verandering. Het slaat wereldwijd aan. Een basis voor jaren van succes. Kraftwerk treedt nog steeds op. In 2003 en 2005 verschijnen respectievelijk Tour de France, Soundtracks en Minimum Maximum, een live album. De open deurplaat die we vandaag draaien is The Model. Geschreven in 1977 door Ralf Hüttler, Karl Bartos en Emil Schultz. Het nummer staat op het album The Man Machine. In het Duits heet dat album Die Mensch Machine. Vandaag draaien we The Model van Kraftwerk als...
1: De open deurplaat.

0: Pargo en Head Up in the Sky hier bij Radio Horizon. En daarvoor de open deurplaat. En dat was Kraftwerk met The Model. 9:15 op deze tweede Pinksterdag, nu met de Bellstars.
1: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

Hallo Black and the Man hier bij Radio Horizon. En zo zit het erop voor deze eerste aflevering van een nieuwe week. Simpel Simons op tweede Pinksterdag. En dat betekent dat we je gaan voorstellen aan de nieuwe Simpeltjes. Maar dat is gloednieuw werk van The Script. En het heet The Man in the Arena. Het is geïnspireerd door een beroemde speech van de Amerikaanse president Theodore Roosevelt. Roosevelt sprak over hoe eer niet hoort bij critici die op de bank zitten. Nee, de eer hoort bij degene die in de arena staan. Degene die vecht en durft te falen. Danny O'Donoghue zei, de eer hoort bij de man wiens gezicht bevlekt is met stof en bloed. Een geweldig thema dus. Man in the Arena is de eerste single van het 8e studioalbum The User's Guide to Being Human. En dit album komt uit op 14 augustus van dit jaar. Het vorige album, Satellites, kwam uit in 2024 en was een eerbetoon aan Mark Sheahan. De bandlid die in 2023 helaas is overleden. Dit nieuwe album markeert een nieuw hoofdstuk voor The Script. The Man in the Arena is deze hele week.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
2: En je accu?
1: Die is leeg.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
1: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
9: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
8: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
10: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
8: En dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Jongeren uit de gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Tijdens de middag staat taal centraal in de breedste zin van het woord. Bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende optredens zoals poëzie, spoken word, rap, theater en singer-songwriter acts. Ook andere creatieve vormen waarin taal een belangrijke rol speelt zijn welkom. Jonge Talenten Kranendonk richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. Deelnemers krijgen vooraf bovendien een workshop aangeboden om hun optreden verder te ontwikkelen. Het evenement is gratis toegankelijk voor deelnemers en bezoekers en aanmelden is niet nodig. Zaterdag 31 mei. De inloop is vanaf 2 uur. Om 3 uur starten de optredens. En de eindtijd wordt verwacht rond 4:30. In Muziekhuis Maarhezen. Wie op een ontspannen en creatieve manier wil tekenen, kan morgenavond deelnemen aan de workshop Zentangle in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met deze bijzondere Amerikaanse manier van tekenen. Bij deze tekenmethode staat concentratie, ontspanning en creativiteit centraal. Zentangle draait om het tekenen van zogenaamde tangles, patronen die bestaan uit een aantal eenvoudige stappen. Door stap voor stap de patronen te herhalen, leren deelnemers hun aandacht te richten op het moment zelf. Het proces van tekenen staat daarbij centraal, niet het eindresultaat. De workshop wordt verzorgd door Martien van Baren, die zich al langere tijd bezighoudt met Zentangle. Tijdens de avond deelt hij zijn ervaring en laat hij deelnemers kennis maken met verschillende technieken en patronen. De workshop Zentangle op dinsdag van 7 tot 9 in de bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is €2,50 en aanmelden kan via de activiteitenagenda van Bibliotheek te Kempen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Nieuws uit de regio.
1: De hits die je kent. Radio Horizon.
3: Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 3722 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshment will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking and drinking.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
8: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
9: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
8: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
10: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. De ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Van Dommel.

zomer in de bol. Nou, kijk eens, luisteraars, de regio, van harte welkom. Horizon at Work in een iets andere uitvoering dan normaal tijdens werkdag. Dat is heel gebruikelijk natuurlijk. Het is de tweede Pinksterdag vandaag. 8:08. En nog steeds 25 mei in het jaar 2026. En dan kijk ik even op een lijstje. Ja. Nou, een mooi lang weekend. Heel veel mensen hebben genoten van activiteiten die er bij ons plaatsvonden. Onder andere was dat het Amazing Festival in Valkenswaard. 2 dagen was het al bol van amusement, entertainment, goed weer en leuke en gezellige muziek. Iedereen deed goed mee, had ik wel begrepen. Dus mooi. Dan was er ook nog het voetbaltoernooi bij de voetbalvereniging De Valk. Voor de jeugd, ook ontzettend goed georganiseerd weer. Gaat vandaag nog een dagje door. Afgelopen zaterdag was ik in België, in Peer, tijdens het Blues Festival. Nou, dat kon natuurlijk niet stuk, want de zon die scheen overvloedig. Overal goede drankjes erbij en leuke artiesten. Dus nou, we konden weer vooruit. En dan nu alweer tweede Pinksterdag. En het gaat weer gewoon door. Vanochtend vroeg was hij alweer bij rond de klok van 7 uur. Collega Rolf Simons had het ochtendprogramma alweer voor zijn rekening genomen. Nou, mooi gedaan toch. En wij gaan tot aan 12 uur dit At Your Work anders maken. Achter de knopjes. Doen we dat met koffie. Een beetje sterke koffie vandaag. Mag wel, hè? Jazeker. We begonnen trouwens met André Hazes. En hier is Gloria ST van wie dan? STV.

0: Het geluid van Bruno Mars en het heet Treasure. En mocht je toevallig in de auto zitten en je hebt de radio aanstaan... en je gaat ergens nog in een amusementspark of zo... en van die festivalparkjes, houd het even in de gaten... dat je niet de enigste bent, dus het is een beetje aansluiten... maar in ieder geval toch wel leuk om daar naartoe te gaan. Dus, maar dan ben je gewaarschuwd. Neem daar gewoon lekker de tijd voor deze tweede Pinksterdag. Het weer werkt toch gezellig mee, dus wij ook.
1: Ja.

Ja, ja, hey, ga ermee. Gerard van Maatzakers en zijn vrienden. En ze gaan maar aan de wandel. Mooi, hè? Ja, wij ook. Ja, je kunt ons overal bereiken. Zelfs op je telefoon kun je meegenieten. Nou.

Do That. And You're the Reason Why. Een plaat gevuld met, vind ik tenminste nog steeds, heel veel tremolo's geluiden. Als je die band gewend bent, hè? Jazeker. Dat waren ze dus. En daarvoor hadden wij Lutricia McNeil en Ain't That Just The Way. Hier bij Horizon at Work, tussen haakjes, tweede Pinksterdag. En dat betekent een kleine aanpassing in onze programmering. En ook muzikaal gezien hebben we dat gedaan. Een berichtje van Vigorenhof van Heden heb ik hier voor me liggen. En die hebben vanmiddag een Bob Juliana, de Juliana Bob Country Band. Die komt er live optreden. En met het prachtige weer gaan die buiten spelen. Ja, ze, nou ja, buiten muziek maken, dus zo moet ik het zeggen. En daarbij zijn mensen uitgenodigd die mogen en kunnen line dansen. Er komen heel veel line dancers op af. Die vinden dat keileuk en dat is ook zeker de moeite waard. En denk je, ja, vandaag met die hete temperaturen moet ik dan wel gaan staan line dansen. Maar ja, daar in de Wild West daar hebben ze elke dag van die temperaturen. Dus dat doen ze ook gewoon. En tussendoor kon je natuurlijk even een plekje in de schaduw zoeken. En een drankje erbij nemen. Of zo, hè? Ja, dat wordt allemaal toch wel geregeld daar bij Vigorenhof van Heden. Aan de wedstrijd nummer 10, gemeente Bergijk. Voor de Juliana Bob Country Band. En de line dancers.

0: sais, je t'aime. Ja, leuk hè. 5 minuten over half 11 geweest op deze 25e mei. Met Shake hadden we voor je. En daarvoor hadden we The Range met Some Days You've Gotta Dance. Nu door met de agendaberichten. Horizon
1: Agenda. Yvien Kranendonk organiseert een avondwandeling waarbij natuur, bloemen en biodiversiteit centraal staan. Woensdag 27 mei staat een wandeling door de IVN-tuin en de omgeving van kasteeltje Kranendonk in Soerendonk op het programma. De tuin staat dan volop in bloei. De route voert langs Fruitboomgaarden, het Beekdal van de Bulder A en het Kranendonks Bos. De wandeling start om 7 uur bij kasteeltje Kranendonk aan de Van der Schoonvorstlaan in Soerendonk. De afstand is ongeveer 2 kilometer en deelname is gratis. Veilig Verkeer Nederland houdt op dinsdag 26 mei een opfriscursus fietsen met praktijk in Budel. Onder begeleiding van een verkeersexpert komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het omgaan met drukke fietspaden, veilig fietsen op een e-bike, kwetsbaarheid in het verkeer en invloed van conditie en gezondheid tijdens het fietsen. Na de lunch maken deelnemers kennis met een fietsspiegel. Deze kan desgewenst direct op eigen fiets worden gemonteerd. Ook oefenen deelnemers bijzondere verrichtingen op een parcours. De cursus duurt van 10 tot 3 en vindt plaats in Budel. De exacte locatie ontvangen deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst, na het aanmelden, en dat kan via de website van Veilig Verkeer Nederland. De opfriscursus fietsen met praktijk. Dinsdag 26 mei van 10 tot 3 in Budel, inclusief koffie en lunch. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Jan van Dommelen.

0: Ja. Het is eigenlijk al de grote hit van Justin the Wild. En oh, cheerio, de zomerhit van dit jaar. Althans, zo wordt u omschreven. En daarvoor hadden wij de agendaberichten. Met dank aan Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie. Ook op deze tweede Pinksterdag.
1: We got it together, didn't we?
0: Heb je in de studio? Ik heb van die Maria koekjes. Ken je nog? Die droge dingetjes. Met de Maria koekjes. Ja, die ja. Moet wel goed stoppen in de koffie, anders was het een beetje moeilijk. Maar ja, goed, dan komen we vandaag ook wel door. Hier is Barry White.

C'est la vie, een leuke plaat van Shania Twain van haar album Red was dat, ja. En daarvoor hadden wij Barry White, You're the First, the Last, My Everything. En het is, even kijken, ja, het is wat 10 voor 11 op deze 25e mei. Deze tweede Pinksterdag met overheerlijk zomersweer. En dat is toch wel, toch wel lekker genieten, hè, Nina? Dat wel, een paar dagen geleden liep ik dan mijn trui rond en zo. Een beetje stokie, een klein beetje stokie. Doe dat niet meer, nee. Dat kunt wel stokie, andere kant op. Dan komen ze wel allemaal aan. Dan heb ik een airco. Dan heb ik een airco. Is dat nooit goed? Nee.

It's Only Love, een van de mooie hits voor Somjeu. Hier bij Horizon, het werk tussen haakjes, tweede Pinksterdag. Er zijn natuurlijk mensen die ook gewoon aan het werk zijn. Die diensten gaan er gewoon door, dus heel veel sterkte erbij met deze zomerse temperaturen. We gaan er nog eentje doen voor de commercials en het nieuws van 11 uur. Ja, wie dan? Nou, die dan. Oh, die dan. Gloria Estefan. Nee, grapje hoor. Gloria Gaynor, Richard, I'll be there. Tot straks.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Poh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
5: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
4: Ja, goede vraag.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
7: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
8: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
9: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
8: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. De Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in de midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van Dommelen.

Zo, luisteraars, wederom vannacht welkom Horizon. Het werk tussen haakjes met Van Dommel achter de knopjes. 8:08 op deze 25e mei, de tweede Pinksterdag. En dat betekent voor veel mensen nog genieten van een heerlijke zomerse vrije dag. Van een mooie afsluiting van een lang weekend. En er hoort ook een beetje zomerse muziek bij. Vandaar deze Goombay Dance Band en de Sun of Jamaica. Even een berichtje voor de mensen die misschien vandaag richting Tilburg af moeten reizen. Houd het even in de gaten, want vanmiddag vanaf 3:00... dan is het grote evenemententerrein op de Heuvel geopend. En dat allemaal voor de huldiging van de voetbalploeg van Willem II. Die hebben ze, even kijken, de promotie afgedwongen naar de Eredivisie. Nou, we weten allemaal precies dat is gelopen. Je kunt al terugkijken op de website natuurlijk van de heren en dames. Dames en heren. Dus houd het in de gaten, vanmiddag heel erg druk in Tilburg.

Ja, Elvis Presley uit de film King Creole was hij dat zelf met King Creole. En daarvoor hadden wij Nielsen en Miss Montreal en Who. Ja, dan zullen mensen zich afvragen, sommigen van, hey, hoe kan dat nou? Het is nou toch Pinksteren? We hebben dat plaatje nog niet gehoord van Leen Jongemaart en André van Heuvel op een mooie Pinksterdag. Dat klopt, maar je moet ik even geduld hebben. Vanmiddag in het programma van Peter van Echt komt hij voorbij. Jazeker, daarom komt hij nou even niet voorbij. Neem wel eens een keer over anders. Dus voor die liefhebbers even geduld tot vanmiddag 2 uur, rond de klok van 2 uur. In het programma van Peter van Echten tussenuur. Hier is de Summer Jam.

Get ready. Ja. Red Earth. En eigenlijk was de insiders van de single versie te kort. En de LP-versie werd te lang, en zeker voor de radio. En die dan duurt die zo'n bijna 21 minuten. Dik 21 minuten, moet ik zeggen. En wat is er voor gekozen? Er is een mooie mix gemaakt en die heeft dan een beetje ingepakt. Iets langer dan de single versie, sorry. En iets korter natuurlijk dan de LP-versie uit 69. Hier zijn Cliff en Richards en het is helemaal summer.

Ja, dat was de hittegolf van Dennis van Ham. Dennis van Dam, sorry jongen. En daarvoor hadden wij Cliff Richard en Summer Holiday. Natuurlijk met de Shadows erbij vermeld. Ja, nou, het is een lekkere zomerse temperaturen. Tweede Pinksterdag, wie doet je wat? Heerlijk genieten maar. Ja. Doe je ook met de oudje van Sam & Dave. Hold on, I'm coming.

0: zijn. Dat was de versie van Linda Ronstadt uit de jaren 70. En daarvoor hadden we Sam & Dave in Hold On, I'm Coming. Nu dan de hoogste tijd voor de agendaberichten. Kom maar, jongens. Horizon
1: Agenda. Ook dit jaar vindt er weer een garageverkoop plaats in Budel op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa of koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. Koopjesjagers kunnen hun route langs verschillende verkooppunten maken op zoek naar bijzondere vondsten en leuke aanbiedingen. Inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een mailtje te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. De organisatie roept deelnemers op hun tuin, oprit of garage gezellig aan te kleden om extra aandacht te trekken van bezoekers. Daarmee kan worden bijgedragen aan een geslaagde editie van de Budelse garageverkoop op zondag 7 juni van 10 tot 4 uur. Het Gilde Sint Joris en Sint Barbara uit Maarhezen organiseren op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026. Een dag waarop 60 gilden samenkomen. Tijdens de Kringgildedag staan traditie, ontmoeting en ceremonie centraal. Bezoekers kunnen genieten van een optocht, een massale opmars, vendelgroeten, wedstrijden en een tentoonstelling. Ook vindt aan het einde van de dag een prijsuitreiking plaats. Publiek is vanaf 11:15 van harte welkom langs de route van de optocht. De gilden stellen zich op in de Meidoornstraat en lopen vervolgens via de Floralaan, Smits van Ooyenlaan en de Stationstraat richting het sportpark. Na afloop van de optocht is iedereen uitgenodigd op het gildenterrein. Op het terrein volgt onder meer de massale opmars. Daarbij komen alle deelnemende gilden gezamenlijk het terrein op en stellen zich officieel op. Daarna volgen toespraken, de eed van trouw en een vendelgroet. Tijdens de vendelgroet zwaaien de vendeliers met grote vlaggen als eerbetoon. Zondag 7 juni, de Kringgildedag, in het centrum van Maarhezen en Sportpark Maarhezen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
2: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
3: Dit is Horizon.
4: Jan van Dommelen.

Dat waren de Beach Boys en Dalin hier bij Radio Horizon. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groezen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Nog een berichtje uit Valkswaard. Komende zondag 7 juni hebben we het dan over. Op de zondagmiddag een optreden van de band Rewind bij Zalencentrum Geenhoven aan de Hoppenbrouwers in Valkenswaard. Dus voor de mensen die de band kennen en die weten dat we een hele mooie muzikale middag weer genieten geblazen. Rewind dus bij Zalencentrum Geenhoven in Valkenswaard. Op 7 juni. 7 juni.

Soulful Club Guys en Sexy Eyes. De rhyme trok een beetje, ook nog. Om 11:15 op deze 25e mei. En wat hebben we nog meer? Coldplay voor je met Klax. Blijft ook een lekker plaatje. Agendaberichten werden weer geregeld door Hans van den Broek en Hans van Groezen. Dus wederom ik dank heren. We hebben nog een plaatje voor... Is Sax Fidesz die houdt niet op? Nee, die heeft een verlenging aangevraagd, denk ik. Denk dat. Oh. Ja? Nou, oké. Okay. Dankjewel, jongen. Ik dacht, dat komt niet goed. Maar hij zei, ja, nee, dat is een beetje volhouden. Ja. Hier is Ingrid en het heet In Tango.

0: Ja, en twee hits achter elkaar, een beetje gemixt. Billie Jean van Michael Jackson. En deze Like a Virgin by Madonna. Madonna. Ik ga nog één plaatje voor je draaien, dat kan in dit programma.
1: Ja.
0: Nou, vooruit dan. Ja, we gaan een eindje wandelen. We doen het met de Proclaimers. En dan wens ik jullie een hele fijne voortzetting van deze tweede Pinksterdag in overheerlijk weer. Geniet ervan. Morgen is het weer gewoon dinsdag. Dan weer gewoon een versie van dit programma. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier straks bij de collega's. En dan naar Peter van Echt. Die neemt ons mee in de middag. En dan komt het allemaal heel goed met dit mooie weer. Bedankt voor het luisteren nogmaals. Tot morgen. Dag.

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
0: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is drukker aan het worden op de A76 richting Aken vanuit Geleen. Een file van ongeveer 20 minuten en 2 kilometer voor de Duitse grenscontrole. En het rijdt langzaam op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor knooppunt Hellegatsplein. 10 minuten door een pechgeval, er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
0: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
5: En je accu?
4: Die is leeg.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
7: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
8: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
7: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
9: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509. Of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
10: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
11: Dit is Radio Horizon.
12: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
11: DAB+
12: en overal online.
11: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De finish is op de Koolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de A76 als je onderweg bent richting Aken voor de Duitse grenscontrole. 2 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: IVN Kranendonk organiseert een avondwandeling waarbij natuur, bloemen en biodiversiteit centraal staan. Woensdag 27 mei staat een wandeling door de IVN-tuin en de omgeving van kasteeltje Kranendonk in Soerendonk op het programma. De tuin staat dan volop in bloei. De route voert langs Fruitboomgaarden, het Beekdal van de Bulder A en het Kranendonks Bos. De wandeling start om 7 uur bij kasteeltje Kranendonk aan de Van der Schoonvorstlaan in Soerendonk. De afstand is ongeveer 2 kilometer en deelname is gratis. Veilig Verkeer Nederland houdt op dinsdag 26 mei een opfriscursus fietsen met praktijk in Budel. Onder begeleiding van een verkeersexpert komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het omgaan met drukke fietspaden, veilig fietsen op een e-bike, kwetsbaarheid in het verkeer en invloed van conditie en gezondheid tijdens het fietsen. Na de lunch maken deelnemers kennis met de fietsspiegel. Deze kan desgewenst direct op eigen fiets worden gemonteerd. Ook oefenen deelnemers bijzondere verrichtingen op een parcours. De cursus duurt van 10 tot 3 en vindt plaats in Budel. De exacte locatie ontvangen deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst na het aanmelden en dat kan via de website van Veilig Verkeer Nederland. De opfriscursus fietsen met praktijk. Dinsdag 26 mei van 10 tot 3 in Budel, inclusief koffie en lunch. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Een bijzonder goedemiddag op deze maandag, deze 25e mei. Tweede Pinksterdag. En wat een lekker weertje, hè. We gaan er muzikaal in ieder geval aandacht aan besteden. Welkom bij de nieuwe tussen.

0: met z'n allen weer naar het strand. Het is er in ieder geval een hele mooie dag voor. Het is even na 2 uur geworden op deze maandag, deze 25e mei. Tweede Pinksterdag. En dit plaatje mag toch echt niet ontbreken op deze dag. Dit is André van de Heuvel en Leen Jongewaard. Een bijzonder goedemiddag en leuk dat je luistert.
1: Op een mooie Pinksterdag, als het even komt,

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt,

0: zon. Liedje van Leen Jongewaard en André van den Heuvel. Afkomstig uit de musical Heerlijk duurt het langst, dat in 1965 voor het eerst werd opgevoerd. En de tekst was van de hand van Annie M.G. Schmid en de muziek werd gecomponeerd in die tijd door Harry Bannink. En Leen Jongewaard en André van den Heuvel speelden in de musical de rollen van Kees en Ido. Ja, het kon niet ontbreken, dit plaatje.
1: Radio
2: Horizon.
1: Horizon.

0: let her go.
1: Muziek van Passenger en Jorde, Let Her Go. Vandaag maandag 25 mei, open kastelendag 2026. En het kasteel in Hezen heeft vanochtend om 10 uur alweer de poorten geopend. En die blijven geopend tot een uurtje of 4 deze middag. De entree is gratis. Ga gerust even een kijkje nemen. Hartstikke leuk.

gaat, hadden wij de safety dance om 15 minuten over 2. Ja, en dankzij de inzet van ruim 120 vrijwilligers is het kasteelterrein veranderd in een levendige ontmoetingsplek waar oude ambachten tot leven komen. En op diverse plaatsen hoor je ook muziek vanmiddag in het kasteel, bij het kasteel in Hezen. Voor kinderen zijn er creatieve activiteiten en knutselmogelijkheden. Het is nog open tot 4 uur deze middag. De toegang is gratis, maar voor een aantal activiteiten zoals rondleidingen en ritten met de paardenwagen, daarvoor wordt een kleine vergoeding.

van de Golden Earring en you're going to the run. IVN Kranendonk organiseert in mei 2 avondwandelingen waarbij natuur, bloemen en biodiversiteit centraal staan. De wandelingen zijn gratis en bieden deelnemers de kans om verschillende natuurgebieden in Kranendonk te ontdekken. De eerste wandeling vond plaats op woensdag 20 mei in het Bulderbroek in Budel. En op woensdag 27 mei staat een wandeling door de IVN-tuin en de omgeving van kasteeltje Kranendonk in Zoerendonk op het programma. De tuin staat dan volop in bloei. En de route die voert langs fruitboomgaarden het Beekdal van de Bulder A en het Kranendonkse Bos. En ook deze wandeling start om 7 uur. De afstand is ongeveer 2 kilometer. En het is allemaal gratis. Dus loop even een eindje mee, zou ik haast willen zeggen. Ja, wat een dag vandaag, hè? Bloed, zweet en tranen. Dit is Blood, Sweat & Tears.

dit het oudste plaatje was wat we deze middag in het tussenuur hadden. Uit 1969 was dit Blood, Sweat and Tears and You've Made Me So Very Happy. Maar André van de Heuvel en Leen Jongewaard met Op een Mooie Pinksterdag, die was uit 1965, dus nog een beetje ouder. We gaan luisteren naar het regionieuws.

hadden wij Flash in the Pan en Hey Sint Pieter. Dit jaar vindt de garageverkoop in Budel plaats op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curiosa en koopjes. Verspreid over Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. En wil je zelf nog meedoen aan de garageverkoop, dan kun je je nog aanmelden tot donderdag 4 juni. Dat kan door een e-mail te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com.

zanger Boy George van The Culture Club. Dit maakte hij op geheel eigen kracht en het heette Everything I Own. In Maarhezen vindt op zondag 7 juni de Kringgildedag 2026 plaats. De dag wordt georganiseerd door Gilde Sint Joris en Sint Barbara Maarhezen en brengen ruim 60 gilden bij elkaar. 7 juni.

Donna Chiari en Paul Young en Senze Una Donna. Ja, de meest populaire meidengroep die Nederland ooit gekend heeft. Een jaartje of 10 hebben ze samen de allerleukste hits gemaakt. En misschien was dit wel de allergrootste. Love Me Just A Little Bit More. Dit zijn de Dolly Dons.

van Boris Gardner en I Want to Wake Up With You. Het is bijna 3 uur. Bedankt voor het luisteren naar dit tussenuur op deze maandag, deze 25e mei, tweede Pinksterdag. Straks om 4 uur zijn we er met een nieuwe Echt van Echt. En vanavond zijn we er ook nog een keertje met Horizon Verbreed. Dus er wordt een lekkere lange horizon.

is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
4: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
3: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
5: Weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
6: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
5: Ja, goede vraag.
7: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
8: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
7: Ontdek meer op vitality.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
9: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
10: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
3: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
4: En je accu?
3: Die is leeg.
5: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
3: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
5: Ontdek meer op vitality.nl. Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
7: Weg ermee!
6: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
8: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker 1,5 dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond 2 mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De 2 reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de 2 uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Merle. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn 2 kinderen zwaar gewond geraakt. 2 volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staat een flinke file na een ongeluk op de A2. Vanuit België naar Eindhoven sta je 1,5 uur vast tussen Oostmaarland en Meersen. De rechterrijstrook is daar dicht. Verder heb je 5 minuten oponthoud op de N57 van Middelburg naar Rotterdam tussen Portzeelande en Ouddorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van echt.
10: 7 na 4 uur geworden op deze maandag, deze 25e mei. Wat een mooie temperaturen. We nemen je mee tot 6 uur deze middag. Op deze, let op, 2

doen we er nog een schepje bovenop. Dan zitten we zo'n beetje rond de 30 graden. En daarna gaat het een beetje naar beneden. 24, 25 graden. Dat is natuurlijk allemaal wel een beetje beter te handelen, denk ik. Hè? Michael Jackson, Don't Stop Until You Get Enough. Van harte welkom, het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè? info@rtvhorizon.nl. We gaan er een mooie middag van maken. Dit is Prince en Money Don't Matter Tonight.

0: Vandaag hebben we het kasteel in Heesen kunnen bezoeken. En zojuist om 4 uur tijdens de Open Kastelendag zijn de poorten inmiddels gesloten.
1: Dit is Radio Horizon.
2: Horizon.
0: Ja, en wat zouden we zijn zonder al die vrijwilligers? 120 vrijwilligers in Hees hebben er een hele mooie dag van weten te maken tijdens de Open Kastelendag. Vandaag deze maandag, deze tweede Pinksterdag.

Martin Garrix, Ed Sheeran en Jordan Repeated. Bijna een maand na de natuurbrand op de Weerter en Bulderbergen hervat de Defensie deze week oefeningen met explosieve en brandbare materialen in onze natuurgebieden. Maar wel met beperkingen in geval van extreme droogte. En dat is toch waar we mee te maken hebben de afgelopen dagen. Ik hou mijn hart vast. De brand die heeft gewoed onlangs was een gebied van ongeveer 250 voetbalvelden groot. Laten we maar voorzichtig zijn. Muziek uit Rochester, New York. Dit is Foreigner en Dead.

0: eigenlijk. Van origine is het een hardrockformatie, maar ze scoorden de meeste hits met die hele mooie ballads. Nou was dit niet echt een ballad te noemen, maar toch. Foreigner, and that was yesterday. Oh yeah.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
3: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

seizoen af en kijkt ondertussen alweer vooruit naar het seizoen 2026-2027. En de laatste voorstellingen van het huidige seizoen zijn inmiddels uitverkocht en ook het nieuwe programma staat inmiddels alweer online. Het theaterseizoen 25-26 wordt afgesloten met 2 uitverkochte cabaretavonden met Rob Schepers op vrijdag 29 mei en zaterdag 30 mei. En daarmee komt een einde aan het 38e seizoen van AK de Smeltkroes, waarin meerdere voorstellingen volledig uitverkocht waren. Dus we kunnen stellen dat het best goed gaat met het theater hier in Marhezen. Sly Fox en Let's

En zo heette die inderdaad What I Want, even al 5 geworden. De 54e editie van Ledup Volleyball Festival. Het komende week einde 29, 30 en 31 mei. Belooft ook dit jaar weer veel bekijks te krijgen. Maar liefst 410 teams van alle niveaus uit Nederland, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk doen mee. Het gebeurt allemaal op het sportpark in Budel. De combinatie volleybal en feesten slaat dus wederom

Nene, Thierry en Youssoun Ndour hadden wij met de 7 Seconds. Straks natuurlijk ook weer een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En wil jij gebruik maken van de Horizon Agenda? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Doe het 2 weken voor aanvang van uw activiteit. En dan kunnen wij jouw bericht opnemen in de dagprogrammering. En dat kost je verder niks, alleen maar de moeite. Die moet je even nemen, inderdaad. Ja, ik zei het al, een mooie dag vandaag. En dat blijft voor de rest.

0: Jongeren uit de gemeente Kranendonk krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Tijdens de middag staat taal centraal in de breedste zin van het woord. Bezoekers kunnen genieten van uiteenlopende optredens zoals poëzie, spoken word, rap, theater en singer-songwriter acts. Ook andere creatieve vormen waarin taal een belangrijke rol speelt zijn welkom. Jonge Talenten Kranendonk richt zich op jongeren tussen de 14 en 24 jaar en biedt ruimte aan zowel beginnende als ervaren podiumtalenten. De organisatie wil jongeren stimuleren om zichzelf creatief te uiten en nieuw talent zichtbaar te maken binnen de gemeente. Deelnemers krijgen vooraf bovendien een workshop aangeboden om hun optreden verder te ontwikkelen. Het evenement is gratis toegankelijk voor deelnemers en bezoekers en aanmelden is niet nodig. Zaterdag 31 mei. De inloop is vanaf 2 uur. Om 3 uur starten de optredens. En de eindtijd wordt verwacht rond 4:30. In Muziekhuis Maarhezen. Wie op een ontspannen en creatieve manier wil tekenen, kan morgenavond deelnemen aan de workshop Zentangle in de bibliotheek van Valkenswaard. Tijdens de workshop maken deelnemers kennis met deze bijzondere Amerikaanse manier van tekenen. Bij deze tekenmethode staat concentratie, ontspanning en creativiteit centraal. Zentangle draait om het tekenen van zogenaamde tangles, patronen die bestaan uit een aantal eenvoudige stappen. Door stap voor stap de patronen te herhalen, leren deelnemers hun aandacht te richten op het moment zelf. Het proces van tekenen staat daarbij centraal, niet het eindresultaat. De workshop wordt verzorgd door Martien van Baren, die zich al langere tijd bezighoudt met Zentangle. Tijdens de avond deelt hij zijn ervaring en laat hij deelnemers kennis maken met verschillende technieken en patronen. De workshop Zentangle op dinsdag van 7 tot 9 in de bibliotheek van Valkenswaard. Deelname is €2,50 en aanmelden kan via de activiteitenagenda van Bibliotheek de Kempen. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

tijdens het Pinksterweekeinde kunnen zien dat er in Volendam is gevoetbald. Op het voetbalveld van FC Volendam. De wedstrijd Willem 2 tussen Volendam. En dat was natuurlijk voor lijstbehoud voor Volendam. Maar dat is mislukt. Willem 2 heeft gewonnen. Dus zij keren weer terug in de eredivisie. En gisteren hebben we kunnen zien hoe de wedstrijd tussen de play-off wedstrijd tussen Ajax en Utrecht werd afgehandeld. Uiteindelijk ook met penalties, net zoals bij Volendam en Willem 2. Ook afgewerkt in het stadion van Volendam. En dat had alles te maken omdat het stadion, de Johan Cruijff Arena, bezet was door deze meneer, Harry Styles. Dit zijn de American Girls. Tot zometeen na vijven voor nog meer Echt van Echt.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
2: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
7: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïense jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Maar op de A29 staat het behoorlijk vast van Bergen op Zoom naar Rotterdam na een ongeluk bij de Haringvlietbrug. De vertraging is ruim 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. Verder staat er file in het zuiden door grenscontroles. Op de A76 vanuit Geleen merk je dat. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens is de vertraging bijna een half uur. En het is druk op de wegen vanuit Zeeland, vooral op de N57. Van Middelburg naar Rotterdam heb je een kwartier vertraging tussen Porselanden en Goedereden. Van de Brouwersdam naar Middelburg staat ook file bij Middelburg Noord. En daar is het oponthoud bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

tweede uurtje Echt van Echt op deze hele mooie maandag. Geen reden om je druk te maken. Ik bedoel, het is een vrije dag in ieder geval voor heel veel mensen. En probeer ook een beetje te genieten van dit weer. Beetje uit de zon, lekker drankje erbij. En dan mooie muziek op de radio. In ieder geval nog tot 6 uur. En later straks hebben wij natuurlijk Knoop en Leen rijden met Frans van Dam. Dit is Rihanna. Baby,

Bezoekers krijgen op 7 juni een exclusief kijkje achter de schermen van de Brabantse Dag 2026 tijdens de jaarlijkse bouwmarkt op Sportpark De Weibossen in Hezen. Wagenbouwersgroepen presenteren daar hun ontwerpen voor de theaterparade. Zondag 7 juni, het begint om 12:30 en het duurt tot 4:00. En de toegang is gratis. Ga dan maar eens kijken, want het komt er natuurlijk ook weer aan. De voorbereidingen zijn natuurlijk in volle gang. Hadden wij Rihanna met The Rehab. Is dit Christina Aguilera? Ain't no other.

10 minuten voor half 6 geworden hadden wij Christina Aguilera en Ain't No Other Man. Jongeren uit de gemeente Kranendonk die krijgen de kans om hun creatieve talenten te laten zien tijdens de eerste editie van Jonge Talenten Kranendonk. Het open podium vindt plaats op zaterdag 31 mei in het Muziekhuis in Maarhezen. De inloop is 2 uur. Om 3 uur wordt er gestart met de optredens en de verwachte eindtijd is rond 4:30. Zaterdag 31 mei. En de toegang die is

van Idols 4. Nicky uit Sint-Oederode. Dit is een up-tempo nummer. Dat gaat over jezelf presenteren aan de wereld. Het begint rustig, maar het wordt alsmaar sneller zoals je hebt kunnen horen. En het eindigt eigenlijk een beetje in een soort van gospelachtige sfeer. Nicky, en je hoorde Hello World.

zijn nog een beetje de naweeën van het Amazing Valkenswaard weekend afgelopen Pinksterweek. Wat een feest was dat, hè? Lekker meezingen met een heleboel Nederlandstalige liedjes. En meezingen, dat hebben we kunnen doen met deze Jan Smit hit en Stilte in de Storm. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon agenda voor deze maandag. Tot aan die tijd is dit Münchener Freiheit.

0: Kranendonk organiseert een avondwandeling waarbij natuur, bloemen en biodiversiteit centraal staan. Woensdag 27 mei staat een wandeling door de IVN-tuin en de omgeving van kasteeltje Kranendonk in Soerendonk op het programma. De tuin staat dan volop in bloei. De route voert langs Fruitboomgaarden, het Beekdal van de Bulder A en het Kranendonks Bos. De wandeling start om 7 uur bij kasteeltje Kranendonk aan de Van der Schoonvorstlaan in Soerendonk. De afstand is ongeveer 2 kilometer en deelname is gratis. Veilig Verkeer Nederland houdt op dinsdag 26 mei een opfriscursus fietsen met praktijk in Budel. Onder begeleiding van een verkeersexpert komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het omgaan met drukke fietspaden, veilig fietsen op een e-bike, kwetsbaarheid in het verkeer en invloed van conditie en gezondheid tijdens het fietsen. Na de lunch maken deelnemers kennis met de fietsspiegel. Deze kan desgewenst direct op eigen fiets worden gemonteerd. Ook oefenen deelnemers bijzondere verrichtingen op een parcours. De cursus duurt van 10 tot 3 en vindt plaats in Budel. De exacte locatie ontvangen deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst na het aanmelden en dat kan via de website van Veilig Verkeer Nederland. De opfriscursus fietsen met praktijk. Dinsdag 26 mei van 10 tot 3 in Budel, inclusief koffie en lunch. Tot zover de Horizon Agenda. De berichten zijn allemaal terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Patty Austin en James Ingram en Baby Come To Me. De line-up voor Pinkpop 2026, 19, 20 en 21 juni op Megaland in Landgraaf. Die is natuurlijk lang en breed al bekend. Ja, en de grote headliners dit jaar zijn de Foo Fighters, 21 Pilots en na 40 jaar weer terug in Landgraaf natuurlijk ook The Cure. Dit is Forest.

0: NAK Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
1: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
2: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
1: Ja, goede vraag.
3: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
3: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannunen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts.
6: En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
9: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
8: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
7: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het zuiden van het land sta je een kwartier in de file op de N57 in Zeeland, van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Port Zeelande en Goederede staat het vast. En van Brouwersdam naar Middelburg heb je bij Middelburg een kleine 10 minuten tijdverlies. Het is ook druk op de N256 van Zierikzee naar Goes, tussen de afritten Kortgene en Wolfaartsdijk. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Ja, ik ben nog aan het bijkomen, jongens, van het Pinksterweekend. Goedenavond, van harte welkom. Maandag 25 mei, ook wel eens genaamd Tweede Pinksterdag. We gaan beginnen aan een uurtje knoop in Leen rijden. Ik heb er nu al zin in, hoor. Lekker zomers vandaag. De 81, Kiki D,

Natuurlijk ook I Got The Music In Me kunnen doen. Of Don't Go Breaking My Heart met Elton John. Koos toch voor een van de allereerste singles van Kiki Lee. En ja, zo heette die inderdaad. 1981. Dank aan Peter van Echt trouwens voor Echt van Echt. Die was ook zoals gebruikelijk ook altijd bij. Kun je de klok op gelijk zetten. Zetten de tempo er even in. Heerlijk met deze temperatuur, jongens. Dire Straits op je radio.

0: niks als ik zeg dat het tot eind volgende week dat het nog goed is. Eind volgende week, eind deze week. Ja, ja, niet te enthousiast, Frans. Another 54 Ultra, talk to you.
1: Radio Horizon.
2: Je luistert naar Radio Horizon.

Radio Horizon op je radio. Het was Ria. Wat slechte treffen willen we bijna zeggen. We draaiden een lekkere lange LP-versie uit Dancing with Strangers 1987 van Loving You Again van Chris Ria. 7:08. Straks nog de nieuwe Simple Shazam. Je hoorde hem vanmorgen al bij Rolf. Nieuwe van de script. Vertel het u nu alvast. Maar eerst deze, over nieuwe platen gesproken. Alright.

Hij is aan zijn tournee begonnen door Amsterdam, zullen we dan maar zeggen. Door de Johan Cruijff Arena. 5 juni, hè, geloof ik. Dat is de laatste. Ja, en daarna vertrekt hij naar Wembley voor een x-aantal optredens. En de kaarten zijn redelijk betaalbaar, heb ik me laten vertellen. Mensen geven wat minder geld uit op dit moment. Dit zijn de mannen van The Barge.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan wat korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het is wat drukker nog in Zeeland. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom heb je tussen Goes en Rilland een kwartier vertraging. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam sta je bij Goede Reden 10 minuten in de file. Op de N59 Seroskerken richting knooppunt Hellegatsplein heb je ook nog 10 minuten oponthoud tussen Seroskerken en Zierikzee. En op de N256 van Zierikzee naar Goes sta je bij de afrit Wolfaartsdijk ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leender.

0: De kopstem, hè? Bee Gees, om maar wat te noemen. En Philip Bailey ook, die meezong bij Earth, Wind & Fire in 1980. Die gaan ze allemaal een boodschap sturen als het zonnetje schijnt. Can't Let Go.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Radio Horizon.
0: Geschreven natuurlijk door de betreurde Morris White. 1980 overigens. 10 minuten over half 7. We hebben een jarige vandaag, jongens. Oh ja, jazeker. En wie is de jarig dan? Het is Paul Weller. Die wordt vandaag 58. Frontman van The Jam, bijvoorbeeld. En ook van deze band. Style Council samen met Nick Talbot en DC Lee. Hier is Your The Best Thing.

Vreemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

Jugalan Salto. En Jamaican Bamba, wat een zomerhit is dat, zeg jongens. En daarvoor, Under the Pressure, The War on Drugs, 2014 alweer. Ik was hem al, vergeet het ook weer niet, maar wel een goede plaat blijven. Stap even aan boord, jongens. Daar is hij al. Samen met de Pasadena's. And riding on the train.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie, ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
3: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood, wit, blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
2: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk in Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Stellenplas en Rilland. Op de N57 is het druk, onder meer van Middelburg naar Rotterdam tussen Port Zeelande en Ouddorp. Bij goede reden heb je ook een kleine 10 minuten tijdverlies. En van de Brouwersdam naar Middelburg sta je bij Middelburg ook 10 minuten vast. Verder heb je op de N59 10 minuten oponthoud van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein tussen Oud-Tongen en knooppunt Hellegatsplein. En op de N256 van Zierikzee naar Goes heb je bij Wolfaertsdijk ook 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

Prachtige plaat van Jim Diamond, geboren in Glasgow. Op 28 september 1951, hij overleed op 8 oktober 2015 in Londen. Bekend als zanger en voorman van de band PhD en ook als solozanger heeft hij een aantal platen op zijn naam staan. En dit was er eentje van I Should Have Known Better.

wij u officieel van harte welkom bij deze nieuwe Horizon Verbreed van deze maandag, deze 25e mei, tweede Pinksterdag, bij afwezigheid van Erik. Was dit Bruno Mars en Bad Meets Evil? En live.

je dat gewend bent van Erik. Tot en met 1 juni is hij nog afwezig. En wij proberen tot aan die tijd het programma in ieder geval voor hem waar te nemen. En dat doen we dan wel op onze eigen wijze manier. Dit was muziek uit België. Clouseau. En het verhaal over passie. We nemen je mee tot een uurtje of 9. Bedanken wij trouwens nog Frans van Dam voor het voorafgaande het programma Knooppunt Leenderijden. Frans, nog een fijne avond en we spreken elkaar morgen weer. Tracy Chapman.

Stevie Wonder zou zingen op de 70ste verjaardag van Nelson Mandela in het Wembley Stadion. Maar Stevie was ziek en Tracy Chapman die mocht daar invallen. En haar muziek viel ook gelijk in de smaak. Nummer 1 hit raakt bij het publiek een gevoelige snaar. Deze festkaart.

kunnen terugkijken alvast op een heel geslaagde Pinksterweekeinde hier in onze regio. Hadden we het Amazing Festival in Valkenswaard. We hadden party in het park en we hadden vandaag natuurlijk ook de Open Kastelendag in Heesen. Kunnen we met

Straight Ahead in deze horizon verbreed op deze tweede Pinksterdag. Bezoekers in Budeldorpplein kunnen kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Budeldorpplein op woensdag 17 juni tijdens Dorpplein in de Kijker. Het programma omvat een presentatie in het kantinetheater en een rondleiding door het fabrieksdorp. Woensdag 17 juni. De entree is €7 voor volwassenen, €4 voor kinderen tot en met 14 jaar en gratis voor kinderen tot 4 jaar. Je moet je wel even aanmelden. En dat kan via events@vvvkranendonk.nl. Pluk de dag en mocht het je nog lukken om het te organiseren, doe het, hè. Want het belooft nog een hele mooie avond te worden. The Garden Party.

nieuws van bij ons en de allerbeste hits. Je hoort het allemaal voorbij komen hier op Radio Horizon. Ook op deze maandag in het programma Horizon Verbreed. Hadden wij Alex Warren. Is het de meest recente trouwens? Ik ben het een beetje kwijtgeraakt. Fever Dream hadden we in ieder geval. En daarna voor het IJsland. Leuk hè? Mezzo Forte en The Garden Party. Muziek van Split Ends. En dit is Message to My Girl.

Ja, mooi, deze Split Ends en Message to My Girl. Dit jaar vindt de garageverkoop in Budel plaats op 7 juni. Tussen 10 en 4 uur openen inwoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen en koopjes. Wil jij zelf nog deelnemen aan de garageverkoop, dan kun je jezelf nog aanmelden tot donderdag 4 juni. Dat kan door een e-mail te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. En deelnemers ontvangen na aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op jouw deelname. Zondag 7 juni. Het begint om 10 uur en het duurt tot 4 uur.

0: zijn zangcarrière was hij nog enige tijd directeur van het commissariaat van de media in Engeland. Heb ik mij op mijn mouw laten spelden. Dit was muziek van Fergal, Sharky en je hoorde A Good Heart. Zometeen het allerlaatste weer nieuws en verkeer van 8 uur van deze maandag, deze tweede Pinksterdag. En daarna zijn wij bijzonder graag bij u terug met nog veel meer Horizon Verbreed.
1: What's

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
3: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een ongeschikte plek voor de kinderen te vinden.
2: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
4: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
2: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen. Vooral vanuit Zeeland is er veel terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Stellenplas en Rilland. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam is de vertraging 20 minuten tussen Port Zeelande en Stellendam. En op de N59 van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein sta je voor knooppunt Hellegatsplein een kwartier in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

is het toch een heerlijke avond deze maandag, hè? Maandag 25 mei, tweede Pinksterdag, hadden wij Wang Chung, Dance All Days. Welkom terug bij de maandageditie van Horizon Verbreed. Zonder Erik, maar wel met Peter van Echt. En ik zou haast willen zeggen, laat het vanavond maar eens gebeuren.

Bijna een maand na de natuurbrand op de Weerter en Bulder bergen hervat Defensie deze week oefeningen met explosieve en brandbare materialen in de natuurgebieden. Maar wel met beperkingen in geval van extreme droogte. En daar hebben we mee te maken op dit moment weer. Ja, de brand woedde in een gebied van ongeveer 250 voetbalvelden groot. When you

minuutjes voor half negen op deze hele mooie zomeravond. Deze tweede Pinksterdag hadden wij een nummer dat oorspronkelijk is opgenomen door David en Jonathan al in 1967. En in 1989 maakten Mark Elmond en Gene Pitney een eigen versie van deze Something's Got a Hold of My Heart. Het nieuws van ons.

0: Goh, wat mooi is dit eigenlijk, hè? Ik was hem een klein beetje vergeten. Deze mooie hit van Christina Aguilera en You're the Hurt op bijna 8:30.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: Echt van Echt.

deze hit van Teddy Swims, You've Got Another Thing Coming. De 54e editie van het Ledup Volleyball Festival komende 29, 30 en 31 mei belooft ook dit jaar weer veel bekijks te krijgen. Maar liefst 400 teams van alle niveaus uit Nederland, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk doen weer mee in het sportpark in Budel. Ja, en de combinatie van volleybal en feesten slaat gewoon aan, ook dit jaar weer.

0: Wil je meer weten over het Ledup Volleybal Festival? Dan kun je kijken op www.ledupvolleybalfestival.nl.
1: Radio Horizon.

Ja, horizon verbreed zonder Erik, maar de muziek, de kwaliteit blijft gewoon gegarandeerd op maandagavond. Hij heeft nog vakantie tot en met 1 juni, heb ik me laten vertellen. Ik zal hem zo eens even een appie sturen. Maar goed, ik neem het bijzonder graag voor hem waar, op een eigenwijze manier natuurlijk. Queen hadden we met Breakthrough. Dit is Bluff. En zo stil.

zat me net te bedenken, ik had eigenlijk ook hierna halverwege kunnen draaien van Suzanne en Freek. Meet Me Halfway, dit was muziek van The Black Eyed Peas. Maar goed, dat hebben we niet gedaan. Ik heb trouwens begrepen dat Dianne naar Suzanne en Freek is geweest. Eerste Pinksterdag. Ik zal eens gaan appen hoe dat ze het gevonden heeft.

Sienna Spiro en Material Lover. Het is daarmee 10 minuten voor 9 geworden op deze prachtige mooie zomeravond. Ja, en ook vanavond blijft het nog lang warm. Dus je kunt genieten van deze hele mooie zomeravond. En als we dan kijken naar de weersvooruitzichten voor de komende dagen. Bijvoorbeeld kijken naar morgen. Ai, ai, ai. Dan gaan we richting de 30.

30 graden en daarna zakt het zo'n beetje naar een graadje of 25. En dat is best wel te hebben, denk ik dan. Barry Manilow hadden wij met de Copacabana. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Horizon Verbreed op deze tweede Pinksterdag. Bedankt voor het luisteren. Morgenmiddag om 2 uur zijn we dan met een nieuw tussenuur. En van zometeen kun je gaan luisteren naar een heerlijk programma met Erwin Klokgieters. Maak er nog een mooie avond van. En nogmaals, tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
3: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
2: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, welkom vanavond hier in La Villa Strangiato op Radio Horizon. Een speciale uitzending met Stephen Wilson. We nemen een roman van de afgelopen tijd, In Orbit van Samantha Harvey. Het verhaal van 6 astronauten die in een internationaal ruimtestation leven en werken. Ze zijn in de ruimte, maar komen niet los van de aarde. De zwaartekracht houdt ze in bedwang en zorgt dat ze hun rondjes eromheen draaien. In de overview, het nieuwe soloalbum van zanger, gitarist en producer Stephen Wilson, waarop hij terzijde wordt gestaan door Craig Brendel, Adam Holtzman, Randy McShine en tekstschrijver Henry Partridge. In 2 lange stukken, bij elkaar ongeveer 45 minuten, verwerken Wilson en Partridge het verhaal in muziek en de heftige indrukken waarover teruggekeerde astronauten vertellen. Op dit album klinkt Stephen Wilson toch vooral weer als zichzelf, met verrassende, wisselende muziekstukken en karakteristieke solo's op gitaar en synthesizer. Deel 1, Object Outlive Us. Deel 2, The Overview. Tot 10 uur, The Overview bij Radio Horizon.

Op dit album klinkt Steven Wilson toch vooral weer als zichzelf. Met verrassende, wissende muziekstukken en karakteristieke solos op gitaar en synthesizer. Deel 2, The Overview.

signs beyond 1 megameter. 10 to the power of 6.

size beyond one petameter.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
3: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
2: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedenavond, welkom in het tweede uur van La Villa Strangiato bij Radio Horizon. Een speciale uitzending vanavond met het album Siege van Imaginarium. In 2022 kwam The Rise of Medici van Imaginarium uit. Eric Boulet en Laura Piersay zijn de leden van deze band. Maar ook Clive Nolan is betrokken bij het maken van deze rockopera. Boulet, met name bekend van Nine Skies, overleed net voor de release van The Rise of Medici. Maar Nolan en Piersay hebben de handen wederom ineengeslagen onder de naam Siege, de nalatenschap van Boulet. Geen rockopera, maar alle nummers rond het thema van belegering. Met Siege gaat Clive Nolan terug naar de muziek van de tijd met Strangers on a Train. Rijke orchestraties en composities. En als Piersay dan de zang voor haar rekening neemt, is er genoeg te genieten. Even iets over de openingstrek Cry Boudica. Het lied is goed opgebouwd en de spanning komt steeds meer naar voren. Piersay zingt bovendien uitstekend. En ook nog een beetje geschiedenisles. Boudica was een Keltische koningin van de Iceni, die vooral bekend is geworden als leidster van de opstand tegen de Romeinen in het jaar 61. Siege is een goed en mooi album om met het tekstboekje in de hand te luisteren. Wie houdt van het werk van Nolan, heeft met Siege een album waarop het vaak ouderwets genieten is. Geniet u nu in La Villa Strangiato van Imaginary met Siege.
1: Hello to all the listeners, this is Laura Piersay from Imaginarium and you are listening to our album Siege, only on RTV Horizon, Netherlands, with the lovely Erwin Klokitas on your favorite program, La Villa Strangiata. Enjoy!

I rattle every chain in frustration.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web.